0: de Leo hebben het. Ja, ja. Yes, en we, ja, en nu zijn we wat plooi.
1: Ja, en dan mag je bij BMZT bij Bubri.
0: Bij Bubri, ja. Ja, ja. En dan hebben we.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En bij Pertje en Bahama, we zitten voor
0: je? Ah, nee. We zitten voor je Bahama en liggen Brazil, voilà met de veren. Voilà met de veren, dat helemaal. Mm-hmm. Op die voor je Bahama, je moog. Op die...
1: Maradijan?
0: Ja, ja. We zeggen, je hebt ze weg. Tjela omhoog, we zijn tjela omhoog.
1: Ja.
0: En we zijn kassa dat blassen aan ons. En hij doet de brein, hè. Dat de weer, en dan is het weer, en dat is het weer, hè. En we zijn lekker pahama op, pahama omhoog. Maar zo'n dat die blijft, broodje, pas de voorpeel. Nee. Nee, nee, pas de voorpeel. Maar zout, we zijn kassa, maar... Dan heb je een concours, ja, we zijn gereed. En we zijn stagen, zout, to kort in Nilis aan ons.
1: Ja,
0: ja. We zijn geen concours, ja, we zijn geen prima welis, hè. En je zegt... We zullen gouverneur zoeken pas school, maar we zijn geïde met de weekendessen. Requisition naar Gizek.
1: Ah ja, maar intros. Ah, requisition?
0: Ah ja, requisition, we zijn geïde Gizek.
1: Ja, maar intros, wat je tuur in Brussel?
0: En december.
1: Puis je wil aller à bas school?
0: Ja, bas school, oui. Mais non, mais le voie des soins, je suis allé à Brussel, mais on mange pas nos courses, mais tu vois, tu sais, on mange pas nos entrées, mais. Maar je was lang aan Gizek, we zijn aan je pas school, we zijn trippen in Miri, je zijn, we zijn lang aan Gizek. Ze gaat de wijns met je zo komen, ze gaat, we mogen ze gaan sturen ons op de tv, mogen dat weer. Je zegt, we hebben natuurlijk ook zo'n wijns met we zijn drie dat je zegt, we hebben budget, we hebben al budget er in on, pas dat budget je toch, pas die budget je krijgt, je toch in on.
1: Ah ja.
0: Ah ja ja. Ja, maar je hebt de landen dat je zegt, maar als een, oh, wat de je zegt, treat, maar landen, maar man is man pas, man is man pas dat hij, dan landen dat je zegt. Je me suis mis en nous avons pas school, mais je me suis mis
1: en mais nous avons pas school, et toi, ça va être oublié, goûté, brésil, poisec.
0: Non, mais oui, poisec, il y a un chemin dans le poisec.
1: Mais tu avais une réquisition des montes de brésil, tout
0: le temps. Ah, mais il y a un massoir. Mais Rédo Haman, quoi par réquisition, on a cassé les intérêts de l'année de Mahlimé ou Wave.
1: Ja, maar
0: het
1: was zo
0: naar Brussel. Naar Brussel, ja. Naar Brussel,
1: ja.
0: Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel,
1: ja.
0: Naar Brussel, ja. Naar Brussel,
1: ja.
0: Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja. Naar Brussel, ja.